0: de wer kwaro
1: yom chunche de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yobi.